0: Sering se roko mongwa ne Engu engu Sering se roko mongwa ne Re batle magapu
1: Re batle magapu
2: A sintwela